0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijdwerken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

bullet in his forehead in a final act of insanity.

0: is Kink. Alternative Rock Radio.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van Cranberries.

0: Ja, wäre aber dran.
1: Tut ihr? Moin! So. Hallo. Het is even voor zessen. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Zie je de app van Kink, zie ik de eerste mensen al mondjesmaat wakker worden. Het is als een foto van Patrick die al achter het stuur te vinden is zelfs. Nou ja zeg, werk ze vandaag. Het zijn ook gewoon mensen die op zaterdag werken, hè? Ja, absoluut. Die op dit moment ook aan het werk is niemand minder dan Ronald Remmelswaan van het ANP. Brengt jou zometeen helemaal op de hoogte van dat wat zich afspeelt in de wereld. Wat speelt zich eigenlijk af in de wereld op dit moment? Hey, ja, niet heel onbelangrijk om eventjes in te duiken natuurlijk. Sowieso, belangrijk nieuws. De stemlijsten zijn nog open voor de Kink 1500. Dat is heel belangrijk, absoluut. Is iets in Katwijk aan de hand? Ja, mensen in Katwijk moesten hun huis uit vannacht. Oh, dat klinkt wel heftig natuurlijk, ja.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel-Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

Ja, is in ieder geval op een stemlijst terechtgekomen van Marit, laat ze weten, via de app van Kink. Lekker bezig. Mogelijk in de 2026 editie van de Kink 1500 Florence Road en 7563 maakt het even over zessen op deze zaterdag 10 oktober 2026. Mag ik je van harte welkom heten bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen Voiced Pulp en Disco 2000. Maar nu eerst de Kinks.

0: je de spelling een klein beetje anders had gedaan. In plaats van R-E-I-N, rain, me-in, had je ook R-A-I-N kunnen doen.
1: King 1500.
0: Nou, wel redelijk regelen vandaag. Regelen? Nee.
2: Wacht even hoor. Wacht even.
0: Regenen vandaag, ja. De herfst is aangekomen vandaag. Het is op dit moment zo'n 11 graden in Hilversum. Vind ik nog meevallen trouwens. 11 graden in Hilversum. Ik had het veel erger verwacht in dit geval. Vandaag trekken talrijke buien over het land. Meest en zwaarste over de noordelijke provincies. Ah, lullig voor Friesland, hè? Tijdens de buien kans op veel regen. Dat lijkt me logisch. Onweer en hagel. Wordt zo'n 13 tot 16 graden vandaag. Dus
2: ja.
0: Sam Fender had het goed. Rain Me In tijdens de weekendochtendshow. Goedemorgen, even voor 6:30. Met binnen nu en een kleine 20 minuten... dat ik een fonkelnieuw t-shirt mag weggeven voor die King 1500. Het is een nieuwe merchlijn uitgekomen. Als je dat even wil bekijken, kinkstore.nl. Nee, ik ga zo meteen een stemlijst draaien voor iemand die zijn stemlijst al heeft ingediend via king.nl/stemmen. Dus binnen nu en een paar minuten ga ik een naam noemen van iemand die een stemlijst heeft ingediend. Als jij die kent of je bent het zelf, ja, dan is het aan jou om binnen de 3 platen uit jouw stemlijst die ik voor je ga draaien contact op te nemen met de studio. En dan maak jij kans op dat King 1500 t-shirt.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Hij komt er weer aan, de King 15.

0: dit moment gedraaid worden met binnen nu en nou ja, een paar minuten The National Bloodbus Ohio en ook The Cranberries met Salvation staat er op jouw lijst. Ga afstarten met Muse en Starlight. Alleen, ja, Mariska Lommers, aan jou dus om nu contact op te nemen met de studio van Kink. Dat doe je heel simpel door een berichtje te sturen met de app van Kink. En dan win jij dat Kink 1500 t-shirt. Dus nog eenmaal, Mariska Lommers. Als je haar kent, het is natuurlijk vroeg, maak haar wakker via de app, of via de app van Kink. Nee, app haar, bel haar, doe iets, een alarm. Mariska Lommers, dit is jouw lijst.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: snap dit wel, hoor. Ik snap dit wel. Het is nog vroeg ook, hè? Mariska Lommers, die ligt nog met de linkerwang op de rechter kussen.
1: Ja.
0: Hoor jij jouw naam en jouw stemlijst op de radio? Laat dat dan zo snel mogelijk weten via de app van Kink. Mariska slaapt nog, maar misschien ben jij wel wakker. Hoor je jouw naam het volgende uur op de radio, kan ik je verblijden met een Kink 1500 t-shirt.

0: Een van de vier noteringen afgelopen jaar in de Kink 1500 voor Johan. Everybody knows tijdens de weekendochtendshow. Het is 2:06. Nee, 7:02. Wel opletten, Lars. Zit er nog koffie in mijn mok? Wacht even hoor.
1: Ja. Nee.
0: Nou, dat verklaart het. Er zit geen koffie meer in mijn mok. 7:02, inmiddels eentje. Goedemorgen, welkom bij de Weekendochtendshow. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Mocht je nog op zoek zijn naar een carrière-switch... misschien loodgieter. Misschien is loodgieter iets voor je. Waarom? Dat vertelt Ronald Remmelswaan je zometeen van het ANP. Daarover nieuws. Gevolgd door Kaiser Chiefs, Pink Floyd en Fontaine's D.C. Dus Kaiser Chiefs, Pink Floyd en Fontaine's D.C. Alleen de prangende vraag is, wat mag ik daar achteraan plakken voor je? Wat mag ik bijpennen als jouw Kink Firestarter deze ochtend? Laat het weten via de gratis app van Kink. En dan als jouw vriend draai ik die voor jou op de radio. Makkelijk toch?
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 7 uur. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt.

0: En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
1: Hij komt er weer aan.
2: Ja.
1: De Kink 1500. Yo. Stem nu op kink.nl.
2: Zeker.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
2: Ja, goedemorgen. Even over 7, de weekendochtendshow met Kaiser Chiefs.

0: deden het afgelopen jaar goed in de Kink 1500. Zo'n 6-7 noteringen zelfs. Fontaine's DC en een ode aan Marianne maakt het 16 minuten over 7. Van harte goeiemorgen, zeg.
1: Goeiemorgen.

0: 1500. Misschien heb je je stemlijst nog niet ingeleverd. Doe dat dan vooral via king.nl/1500. Vandaag in het nieuws. President Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Ja, dat is toch... Ja. Ik vind het ook erg vervelend voor hem. Ging naar voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Even kijken. Of er meer mensen zijn die daar zo over... Victor, vind jij het ook zo jammer dat president Trump geen Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen?
1: Ja, totaal verrast. Ja, lieve man.
0: Ja, ja, ik snap het. Ja, ik ben ook nog een beetje flabbergasted van, maar goed, hè. Goed, ja, om de stemming een beetje op te peppen, dan toch maar een King Firestarter, hè?
1: Ja.
0: Zeg maar, welke mag ik voor je draaien?
1: Ik dacht What If van Creed. Even lekker roggen vanmorgen.
0: Staat die ook op je King 1500 stemlijst?
1: Nee, dat staat er niet op.
0: Wat? Wat?
1: Ja, ik mocht maar 50 nummers, hè, dus ja.
0: Je mag er nog één invullen. Je mag zoveel stemlijsten invullen als je wil.
1: Oh, gaan we dat nog even doen?
0: Aan de slag, aan de slag. Nou, ik ga hem voor je draaien.
1: Oké, dank je.
0: Hey, doeg.
1: Hoi. King Firestarter.

0: half acht. De weekendochtendshow van Kink, Alternative Rock Radio. Stond onder andere op de stemlijst van Ivo en van Robin, deze nieuwe van Weezer. Het zou een nieuwe toevoeging kunnen zijn voor de 2026 editie van de Kink 1500. Hey, goedemorgen, het is zaterdag 10 oktober. Vandaag trekken talrijke buien over het land. Het is helaas waar. Het meeste en zwaarste over de noordelijke provincies. Dus mijn medeleven aan Friesland en Groningen in dit geval. Onweer en hagel kunnen ook nog voorbij komen. 13 tot 16 graden vandaag. Maar om de pijn te stillen, binnen nu en een paar minuten misschien wel jouw naam op de radio. Ik ga een stemlijst draaien van een medekinker. 3 platen uit de stemlijst. En als jij jouw stemlijst en jouw naam voorbij hoort komen, dan mag ik daar tevens ook een fonkelnieuw Kink 1500 t-shirt tegenover zetten. Dus binnen nu een paar minuten een naam uit de hoge hoed. En als het jouw naam is, schreeuw het uit via de app van Kink. Goed?
1: Kink. Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, opgepast, opgepast, zeker. Ik zet het alarm er maar bij aan. Attentie, attentie, Peter den Burger. Ik zeg het nog een keer, Peter den Burger. Als je op dit moment wakker bent, dan is het double whammy voor jou. Ik ga sowieso 3 platen uit jouw stemlijst draaien. En als jij binnen die 3 platen een berichtje stuurt via de app van Kink, dan mag ik je ook nog eens verblijden met het Kink 1500 t-shirt. Mocht je Peter van Burger zijn, of je kent Peter van Burger, maak hem wakker. Ik zeg het nog 1 keer. Peter van Burger, jouw stemlijst komt eraan.
11: Kink 1500, jouw stemlijst.

Oh. Kent iemand Peter den Burger? Ik heb nog geen bericht gehad. Peter den Burger, word wakker. Laat van je horen. Mag je dat King 1500 t-shirt geven? Dit is jouw stemlijst. Met nu Coldplay en Fix You. Mag wel gebeuren, ja. When you try-

0: Oh jee.
1: Peter den Burger slaapt nog. Heeft niks van zich laten horen. Mijn hemel. Zo stapelen de stapels t-shirts zich wel op hier. Hoor jij jouw stemlijst en jouw naam op de radio? Laat het van je horen. En maak de kans op het nieuwe King 1500 t-shirt.

0: Sandra die zegt, joh, als Peter hem niet wil, doe mij dan maar zo'n t-shirt. Rock Radio. Oh ja, wat ze dan bij zegt, als verlaat cadeau. Ze is gisteren jarig geweest. Nou ja.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd met je verjaardag. In ruil voor jouw stemlijst, King 1500 t-shirt. Dan moet je wel stemlijst inleveren.

0: Ja, dat zou je tegen die profvoetballers moeten zeggen die op de velden staan dit weekend. The drugs don't work. Ja, heb je dat nog meegekregen? Profvoetballers die zitten de laatste tijd wat vaker onder hun onderlip, zeg maar. Nee, hun bovenlip. En de KNVB wil wat gaan doen aan het gebruik van verslavende middelen onder de spelers. Ja. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je zo meteen van Ronald Remmelswaan van het ANP. Aanleiding The Drugs Don't Work van The Verve tijdens de weekendochtendshow. Ivo laat ook van zich horen.
1: Goedemorgen, hebben we er weer een beetje zin in vandaag?
0: Zeker weten. Goedemorgen Ivo. Lekker dat je erbij bent. Met binnen nu en een paar minuten... Nou, zeg het dan. Zeker, vlaggenstokdragers van de King 1500. Oasis zometeen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein.
7: Facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein.
9: Over €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans.

0: kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
2: Hey, goedemorgen. Even over 8, de weekendochtendshow met nu Oasis.

0: Take Me Out maakt het 15 minuten over 8. Is geëindigd op de stemlijst van Patrick.
1: Ja. Goedemorgen, dit is het weekend van Kink.
0: Goed bezig hoor, goed bezig. De Kink 1500 stemlijst is nog in te vullen met onder andere deze Franz Ferdinand. Een van de 7 noteringen in de 2025 editie van de Kink 1500. Stond in de top 100 deze Take Me Out. Lorenzo die maakt zich een beetje zorgen, laat hij weten via de app van Kink. Kans op het winnen van een t-shirt lijkt me heel klein. Er zijn veel stemlijsten ingevuld. Weer een recordjaar voor de Kink 1500. Maar geef niet op, Lorenzo. Geef niet op. Ieder uur kans op een Kink 1500 t-shirt. En hij is echt heel vet hoor, dit jaar. Als je hem even wil zien, kinkstore.nl. Lieve schat, gaat het nog mooi weer worden vandaag?
2: Het gaat regenen.
0: Het gaat regenen. Nee, daar hebben we het maar mee te doen, hè, in dit geval. Ja. Zometeen onder andere Rancid en Timebomb. En ook Toploader Dancing in the Moonlight mag ik voor je draaien. Dit is eerst Jimi Hendrix en...

0: zou dit hem dan zijn? Notering 20 voor de Foo Fighters. Afgelopen jaar 19 noteringen. Deze is er potentieel nieuw bij in
1: Kink 1500.
0: De 2026 editie van de Kink 1500. Stemlijsten vliegen je om de oren. En ieder uur wordt er een Kink 1500 t-shirt weggegeven op Kink. De hele dag, vandaag, morgen, overmorgen. Stapel is niet om aan te slepen. Althans, in de afgelopen twee uur was er nul respons of nul op request, zoals ze dat vroeger heel mooi noemden. Ik had eerder al Mariska en Peter opgeroepen dat hun stemlijst gedraaid zou worden. En ja, de regel is, als je binnen de drie platen die uit jouw stemlijst komen contact opneemt via de Kink app, dan mag ik je verblijden met het Kink 1500 t-shirt. Dus, luister goed. Niels van der Kogel. Dus, nog een keertje. Niels van der Kogel. Kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Driemaal scheepsrecht. Niels van der Kogel. Jouw stemlijst komt eraan binnen nu en een paar minuten. En dan is het aan jou om je te laten horen via de app van Kink. Mocht je Niels van der Kogel kennen, maak hem wakker. Zorg ervoor dat hij deze prijs niet laat liggen. Binnen nu en een paar minuten jouw stemlijst.
2: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: godverdorie niet gebeuren. Ik heb nog geen t-shirt mogen weggeven deze ochtend. Dus opgelet. Niels van der Kogel. Nog een keertje. Niels van der Kogel wordt wakker. Jouw stemlijst komt eraan en laat binnen die drie tracks uit jouw stemlijst horen dat je wakker bent. Dan mag ik je verblijden met het nieuwe Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

zou bijna zeggen driemaal scheepsrecht, maar Niels van der Kogel, word wakker! Je hebt nog een paar minuten om je t-shirt binnen te harken. Dit is jouw stemlijst. Bush en Glycerine hoorde je zojuist. Nu Billy Talent en Fallen Leaves. Je hebt nog 3 minuten en 19 seconden.

zaterdag. Oh, jongens. Niels van der Kogel. Wat zonde, man. Ja, maar wat een lijst heb jij ingediend, zeg. Linkin Park, The Emptiness Machine, Bush en Glycerine. Dat rijmt ook nog. Nou ja, Sinterklaas is nog niet eens in het land. En zojuist Billy Talent en Fallen Leaves. Het is bijna 9:15. Zometeen met Elwin van Gestel een nieuwe kans op het fonkelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Ik zag eerder van een andere Niels, die zegt ja, aasgieren. Je kunt hem ook gewoon kopen via de Kink Store. Ja, dat weet ik Niels. Maar gratis is zoveel lekkerder. Zo is het. Even voor 9:30 een nieuwe kans bij Elwin van Gestel voor het Kink 1500 t-shirt.

0: Ook van vaste waarde in de Kink 1500. Dit jaar absoluut. Het kan bijna niet missen dat hij niet in de lijst staat, toch?
1: Elwin? Wat zeg jij?
0: Manic Street Preachers, Your Love is London. Dat mag niet missen.
1: Die moet er wel in.
0: Die moet er wel in.
1: Die staat er ook wel in.
0: Is een beetje als kerst.
1: We kunnen nog stemmen, maar...
0: Ja, dit zou als kerst zonder kerstman zijn en zonder kerstboom... als die niet in de Kink 1500 staat. Ja.
1: Ja.
0: Goed. Hebben we nog tijd voor de Kink XL trouwens?
1: Nog net.
0: Ja, nog net. Oké.

0: was 30 jaar geleden dat je verblijd werd met het debuut van Placebo. En ter gelegenheid daarvan de 30th Anniversary Tour. Komt naar je toe deze herfst. 27 oktober, King Presents, Placebo en zojuist de King XL. Nog zo'n 48 uur. Vind je ervan, Owen?
1: Ja, wel een lekker liedje.
0: Een lekker liedje, hè? Ja. Zeker, zeker, zeker. Het is een mooie dag vandaag, even voor 9 en hij is hier.
2: Elwin van Gestel.
0: Niemand minder dan...
1: Altijd leuk dat Gerard er ook bij is.
0: Geertje is er ook altijd bij. Vriend van de show. Ja. Is nog nooit in de studio geweest.
1: Hallo fans.
0: Hallo fans. Goedemorgen Elwin.
1: Ja, goedemorgen Lars.
0: Lekker geslapen.
1: Ja, ja. Een lekker kort nachtje.
0: Lekker kort nachtje.
1: Ik zat in Zwolle.
0: Oh. Of
1: ik zag gisteren daar Micha, singer-songwriter. Ik was daar met Diane, een collega die je morgenavond weer hoort op de radio. Ik heb daar even in een hotelletje geslapen. Dus ik heb denk ik 6 uur geslapen, ongeveer 5,5 uur. Maar we zijn er.
0: We zijn er. Oké, okay, met zometeen in ieder geval de Kink, 80s Break. 3 platen uit de jaren 80. Met The Cult en Love Removal Machine. En ook The Waterboys met Girl Called Johnny.
1: Mooi.
0: Mooi, hè? Ja. Alleen de vraag is, wat draait Elwin als allereerste in die Kink 80s Break? Elwin, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, goed. Het komt-ie. Dat is een valmechanisme. Ik zie jou heel moeilijk kijken.
1: Nee.
0: Het is voor de eerste keer. Of je weet het wel?
1: Ik kijk nooit moeilijk.
0: Nee. Je kijkt nooit moeilijk, maar je weet wel dat dit
1: ja, ik weet wel wat dit is, ja.
0: Oké, goed. Maar
1: ja, kunnen we nog als tip meegeven? Het is ook ooit gecoverd door Adele.
0: Het is gecoverd door Adele?
1: Ja, die heeft het ook ooit gecoverd.
0: Ja. Nooit, nou wil ik die horen. Oké, goed.
1: Misschien als je hem aanvraagt...

0: Veel plezier met Elwin zometeen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit, en ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
2: Ja, lekker stemmen op die Kink 1500. En dan mogen er ook wel wat ethisch dingen in, toch? Even een paar tips met zometeen de Waterboys, A Girl Called Johnny en The Cult, Love Removal Machine. En de eerste, ja, Jan was heel snel, Ralph en Jack ook. The Cure en Love Song is dit. Kink.

Kink 80's Break. Hey, goedemorgen en welkom in je weekend. Elwin van Gestel hier tot 12 uur met een bak goede liedjes. Waar je u tegen zegt. The Killers zometeen, The Offspring. En dit is de nieuwste Nothing But Thieves. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Zeg maar hi tegen de nieuwste van Pom bij Kink. Die zou je dus in je stemlijstje kunnen zetten. Omdat het misschien ook wel leuk is om wat nieuwe muziek toe te voegen aan je stemlijst voor de Kink 1500. Zometeen haal ik weer een stemlijstje naar boven van iemand. En is dat jouw stemlijstje? Dan mag je even een berichtje sturen met de Kink-app. Dan sturen we je een Kink 1500 shirt op. Een nieuw shirt, vers gewassen. En je kan het winnen als jouw stemlijstje zo meteen voorbij komt. Spits je oren als op jouw stemlijstje iets staat van Incubus.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: uit een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op.

0: bij. Kom wat dichter bij de radio, maar vooral pak even je app erbij en stuur een berichtje. Want jouw stemlijstje komt eraan. En wat heb je in de lekker lijstje ingestuurd? Met zometeen Dragon Bone Man, Human. En ook een Incubus die je eigenlijk nooit meer hoort, maar wel op zijn stemlijstje staat. En Nirvana, About a Girl, ook dat op het stemlijstje van Guido Kalwijn.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
2: En Human in het lijstje van Guido Kalwij. En Guido Kalwij, wat doe je nou? Je hebt niet geappt, jongen. Jammer. Geen Kink 1500 shirt voor jou. Ik had heel graag willen zeggen over dat Kink 1500 shirt. Give it away, maar het is niet gelukt helaas, Guido.

0: Nieuwe Kingfisher is gewoon weer een mooi liedje ook. Die maken alleen maar mooie liedjes. How Lonely, zo heet hij. En je hoorde hem hier bij King. Waar ik je zo meteen trakteer op misschien wel jouw ontbijtritueel. Hoewel, koffie en tv van Blur. Dan zou ik die tv vervangen voor radio en dan is het helemaal goed. Die hoor je zo meteen. Ook een nieuwe muziek van Palais Royal. Je vast wel gehoord, al ergens deze week bij Veenstra. En deze uberclassic van David Bowie. Rebel, die krijg je ook zo meteen. Kink.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. Een vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
5: Ja, straks pakken we er weer een stemlijstje bij voor de Kink 1500. Eerst David Bowie.

0: bij Kink. Coffee en TV, dit zijn van die liedjes waarvan je eigenlijk met toch licht 99% zekerheid kan zeggen dat ze de Kink 1500 wel gaan halen, toch?
1: Elvin van Gestel.
0: Lijkt me wel. Stemmen kan nu via kink.nl op jouw favoriete liedjes. 50 keuzes. En het is echt Kill Your Darlings, maar ik geef af en toe wat tips. Je zou er wat nieuws op kunnen zetten van The War on Drugs. Who's Dead krijg je zo ook een classic van Deep Purple. Eerst Feeling Good. Dit is Muse. Kink.

0: zo mooi dat bij deze gasten elke plaat raak is. Ook weer deze nieuwe van The War on Drugs. Who's That, zo heet hij.
1: Het King ADC.
0: Drie liedjes die alle drie dezelfde beginletter in de titel hebben. Dat is het King ABC. En daarvoor hebben we natuurlijk wel een letter nodig om mee te puzzelen. Pimpampetten met liedjes, dat gaan we doen. En het rad met daarop de 26 letters van het alfabet, die is weer de studio in gereden. We hebben er een beetje WD-40 op gedaan, dus hij doet het weer naar behoren. Dus even kijken met welke letter we gaan puzzelen.
1: R.
0: De letter R van Wooster, van Alice in Chains. Of Rose Tattoo, Dropkick Murphys, ook lekker. Suggesties van harte welkom via de Kink-app. Welke R-plaat wil je graag horen zometeen voor het Kink ABC? En spits ook je oren, want zometeen pakken we er weer een stemlijstje bij van de Kink 1500. En misschien wel jouw stemlijstje. Als je hebt gestemd op Zombie van Youngblood, zou ik hem even aanlaten.
2: Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: is een shirt wat je wil hebben. En Ron Hounjet of Hounjet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Ron. En anders mag je me corrigeren in de app. En als je dan een berichtje stuurt de komende 3 liedjes, dan stuur ik jou een Kink 1500 shirt op. Want wat heb je een lekker lijstje gemaakt. Charity zit erin van Skunk & Nancy, ook Youngblood en Zombie. En Stone Sour, True Glass. Dus Ron Hounjet, ben of ken jij Ron Hounjet? Stuur even een berichtje in de Kink-app.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: 1. Hij is nu wel echt afgelopen. En ik begin bijna te twijfelen of ik zijn naam goed heb uitgesproken. Maar Ron Houniet, dit was jouw stemlijstje. Maar je hebt niet geappt, dat is toch zonde. Charity zat erin van Skunk en Nancy, Youngblood en Zombie, waarover Rimpje nog zegt, deze ben ik ook vergeten. Ja, dat is dan weer een beetje het nadeel van de luisteren naar Kink, dat je dan al een lijstje hebt gemaakt en dan erachter komt hoeveel goeds je eigenlijk bent vergeten. Stone Sour en True Glass zat er ook in.
1: Het Kink ABC met de letter R.
0: De letter R, even de administratie erbij. Dankjewel voor alle suggesties in de Kink-app voor het Kink ABC. De letter R, daar mocht je mee pimpampetten. En Peter Boersen die zegt, Radar Love van The Golden Earring wil ik dan heel graag horen. Die ga ik zo meteen draaien, Peter. Sander de Wit zegt Radioactive van Kings of Leon. En Laura, jouw favoriet zit er ook in, The Rock Show van Blink-182.

Wat een fenomenaal goed liedje dit, hè. En wat gaat deze hoog eindigen in de Kink 1500? Dat kan bijna niet anders. Kink ABC kwam terecht op de letter R van Radar Love, The Golden Earring en ook Radioactive van Kings of Leon en The Rock Show van Blink 182. Morgen weer een nieuwe draai in het rad.

0: ook eens zijn vrienden van The Haunted Youth gaan 25 maart naar de Lotto Arena voor hun allergrootste show. Dat is in Antwerpen. Maar net daarvoor doen ze ook nog even een clubtoertje langs Nederlandse zalen. Onder andere de Effenaar in Eindhoven op 10 maart. En ook het Paard in Den Haag 13 maart. En 15 maart in Groningen in de Oosterpoort. Heel tof. The Haunted Youth, Forget Me bij Kink op je zaterdagochtend. De weekendboodschappen worden gedaan of je bent onderweg naar de sportclub. En dat doe je met Kink aan op de achtergrond. Zometeen met editors, ook Van Halen krijg je zo. En deze prachtplaat van Evanescence. My Immortals ook.
1: Kink. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel. Festival.
0: Ja, benzineprijzen naar recordhoogte, maar Kink blijft gratis hoor, met Evanescence.
16: Kink.

Wat een queen is dit, hè? Phoebe Bridgers, nieuwe single heet Lost Boy. 7 december staat zij in een uitverkochte Ziggo Dome. Ga ik weer, hè? Weer een beetje die Dinant Woesthof. Ik heb nog een appje van Natasja over het per ongeluk gaan naar een concert van Kane. Natasja zegt, ja, wij waren ook bij Kane, maar dan op het Malieveld. Ondanks het spraakgebrek best een goed optreden. Vind ik toch mooi. Ondanks het spraakgebrek best een goed optreden. Dankjewel voor deze recensie, Natasja. Het is Kink op je zaterdagochtend met zometeen een nieuw stemlijstje. En misschien wel jouw stemlijstje. Als je daar Weezer op hebt gezet of Black Sabbath, dan laat hem maar even aanstaan. Want zometeen komt misschien wel jouw stemlijst eraan.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
17: Ja, misschien ga jij wel de blitz maken. Dixon van Lieren. Dixon van Lieren. Jouw stemlijst komt eraan. En daarin onder andere de Ting Tings met een liedje over mij. Misschien wel, Great DJ. Ook Warpix van Black Sabbath zit erin. En Weezer, Say It Ain't So, Dixon van Lieren. Als jij dit bent en je herkent het, even je berichtje in de Kink-app... dan krijg je een Kink 1500 shirt.
16: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

op de radio dankzij Dixon van Lieren. Want het kwam uit zijn stemlijstje Warpix van Black Sabbath. Bijna 8 minuten lang schoon aan de haak. Maar hij heeft niet geappt, dus geen Kink 1500 shirt voor jou, Dixon, helaas. Mijn stemmen kan via kink.nl. En als je dat doet, maak je kans op zo'n Kink 1500 shirt. Of Monsters and Men is dit. Little Talks bij Kink.

0: nieuwste van de staat. Freedom, zo heet hij. En hoorde je bij Kink, waar het bijna 12 uur is. Mick, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ben je bekend met het fenomeen Radio Minerva? Heb je dat ooit gehoord? Dat is een Belgische zender in Antwerpen, een regionale zender. En ze hebben een goede slogan: alle senioren willen hem horen.
1: Oh.
0: En ze draaien de hele dag echt oude meuk. Dus echt jaren 50, 60.
1: Ik heb hier wel eens vaag van gehoord, denk ik.
0: En ik heb daar wel eens toevallig vorige week even naar zitten luisteren in de auto. Ja. En ik hoorde daar de DJ van dienst, de volgende DJ, aankondigen op de manier... dat had ik nog nooit gehoord. deze stoel wordt warm gehouden voor en dan de naam van de DJ die eraan komt.
1: Oh.
0: Dat vond ik zo mooi. Ik heb nog nooit gehoord.
1: Nou, doe eens.
0: Nou, deze stoel wordt warm gehouden voor Mick Hummel.
1: Wat fijn.
0: Want die hoor je zo meteen. En daarna ging ze trouwens nog een liedje draaien voor de telefonisten.
1: Oh.
0: Want ja, die was groot fan van Elvis Presley of zo. Nou ja, heel goed. Zeker eens een keer luisteren. Maar nu luister naar Mick, want zo meteen ben jij er weer met de lunch.
1: Ja.
0: En
1: een warme stoel.
0: En een warme stoel, nou dat moet nog blijken. Zo meteen heel veel plezier met Mick.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Dutch Bijbel.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
11: Met de nieuwste van Queens of the Stone Age, die hoor je zo na Faith No More en Epic.

Ferdinand bij Kink en Matinee. Mick Hummel. En daarmee begin ik ook aan mijn matinee tussen 12 en 3. Hallo met Mick, ik ben degene die vanmiddag de allerfijnste alternative rock mag laten horen. Op een warme stoel, warm gehouden door Elwin van Gestel. Om hem maar even op de radio manieren af te maken. Zometeen ook weer de King 1500 stemlijstje, zoals je dat deze twee weken elk uur hoort, waarmee je kans maakt op een King 1500 shirt. Ik ga weer genieten van een mooi verhaal over een muzikale tatoeage. Er is ook weer het nationale poppunk momentje. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de show gisteravond in AFAS Live. Als jij daar ook bij was, dan weet je dat daar niet één, maar wel drie te gekke poppunk artiesten op de line-up stonden. Eentje daarvan ga je horen in het nationale pop-up momentje. En verder ook heel veel fijne muziek van bijvoorbeeld The White Stripes zometeen. Je gaat Cloud Surfers horen bij Kink. En dit is eerst een absolute Kink classic van U2. One.

0: Kink met Cloud Surfers en ifs, buts en maybes. Nou, if je gestemd hebt op de Kink 1500 via kink.nl... dan maak je kans op een Kink 1500 shirt. But je moet dan wel, als je je naam hoort... en we een deel van je stemlijstje draaien... van je laten horen in de Kink-app. En maybe lukt dat en dan win je dus dat t-shirt. Zometeen weer een stemlijstje met daarop deze keer... muziek van Sam Fender, Deus en ook Rage Against the Machine.
1: Kink Tattoo Tales.
0: En zometeen ook Kink Tattoo Tales met het verhaal van Sandy. Zij heeft een tatoeage van Depeche Mode. Het hele verhaal daarover hoor je zometeen.
1: Kink. Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Kink.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
9: Hey, dit is het.
10: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Sander Roelofs, die heeft dat ook gedaan. Gestemd op zijn favoriete tracks. Ik ga 3 tracks draaien van zijn stemlijstje uit de Kink 1500. En als jij Sander Roelofs bent, dan is het aan jou om de komende minuten te reageren in de Kink-app van je te laten horen tijdens jouw stemlijstje. Als dat lukt, dan win je dus dat gloednieuwe Kink 1500 t-shirt. Op jouw stemlijstje muziek van Deus, die je zo meteen gaat horen. Ook Rage Against the Machine. En eerst is dit Sam Fender, 17 Going Under.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Ik denk dat deze de lijst wel gaat halen. Hij zat op het stemlijstje van Sander Roelofs, die zich niet gemeld heeft. Dus geen Kink 1500 shirt. Over een uur weer een volgende kans.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elk weekend rond deze tijd geniet ik van de muzikale verhalen bij tatoeages van medekinkers. En daarvoor heb ik nu Sandy aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt meerdere muzikale tatoeages, hè?
2: Klopt, ik heb er twee. Op mijn linkeronderarm en onder mijn rechteronderarm.
0: Ja, eentje is echt specifiek van een kink-icon, van een band. En eentje staat meer ook een soort voor familie en muziek, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, klopt. Op mijn linkeronderarm staat het teken van Depeche Mode, de D en de M. Dat is eigenlijk vanuit de 101 live album en optredenconcert toen.
0: Dat zijn die rechte lijnen, dus eigenlijk gewoon een soort van vierkant en dan die strepen met die streep erdoorheen. Dat DM-logo, ja.
2: Ja, die heb ik inderdaad. Op mijn linkerarm en op mijn rechterarm heb ik drie muzieknoten. En die staan eigenlijk symbolisch voor mij en mijn kinderen. Ik hou heel erg van muziek. Ik ga echt, denk ik, twee wekelijks naar concerten. Heel breed uiteenlopend. En ik zie dat in mijn kinderen eigenlijk wel terug. Dat de ene toch wel richting de trend dance gaat. Wat ik ook heel mooi vind, hè, en house. En de andere die is echt meer van de alternatieve rock. Die is aan het wachten op de Oasis kaartjes, hè. Dus dat is echt genoeg.
0: ja, precies. Hey, en zijn jouw kinderen ook al oud genoeg om tattoos te gaan nemen?
2: dat vind ik een gevoelig, hè?
0: Jij vindt van niet?
2: Want ik ben 52 en ik heb er eigenlijk pas sinds een half jaar, dus 2, 3, ik heb er nog één.
0: Ah, ja.
2: Maar die staat niet voor muziek.
0: Nee, precies.
2: En ik mocht van mijn moeder, mocht ik geen tatoeages. Ik heb zelfs in Engeland gewoond, waar dus eigenlijk het vrij normaal is om een tatoeage te hebben. Ja. Die heb ik ook doorstaan. Maar ja, ze mogen het van mij, maar ik wil wel dat ze er echt heel goed over nadenken.
0: Ja, goed over nadenken en als ze het zeker weten, dan mag het. En dan moeten ze, als het iets met muziek te maken heeft, moeten ze ook even meedoen met Kink Tattoo Tales, net als mama.
2: Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Het moet sowieso een beetje in de sfeer van de muziek, dat lijkt me een goeie.
0: Ja, hey Sandy, dankjewel voor jouw Kink Tattoo Tale. We gaan muziek van Depeche Mode aan draaien.
2: Ja, heerlijk. Ja, ik zit er klaar voor.

0: The Warning by Kink en Bite My Tongue. Daarvoor Depeche Mode Stripped. Dat Depeche Mode DM logo staat getatoeëerd op het lichaam van Sandy. De foto daarvan en het gesprek wat ik met haar had in Kink Tattoo Tales vind je nu terug in de Kink App en op kink.nl. En in diezelfde Kink App kun je ook laten weten als jij een muzikale tatoeage hebt waar je het een keer met mij en iedereen die luistert naar Kink over wil hebben het mooie verhaal erachter vertellen. In Kink Tattoo Tales. Zometeen op Kink, muziek van Oasis, ook Bleach 93 en Three Doors Down. Komt eraan. Kink.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben... Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden... om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Oasis, hoor je zo, ook Bleach 93. En dit is Kryptonite van Three Doors Down.

Alweer een maand geleden dat zij hier in de Kink Live Bunker stonden. En deze daar ook live ten gehore brachten. Mocht je dat willen terugkijken en terugluisteren vooral ook, dat kan allemaal met alle live sessies die er ooit geweest zijn in de Kink Live Bunker via kink.nl/livebunker of op ons Kink YouTube kanaal. Vind je ook de sessie van Bleachline 3 die je hoorde met Figure 8 op de zaterdagmiddag van Kink. En ook bijvoorbeeld de Bertha Yu sessie van afgelopen week. Zij waren bij Jim Vorwald in de avondshow.

0: kan me goed voorstellen dat je misschien een hectische, stressvolle week achter de rug hebt met allemaal gedoe. Maar dan, als je even een paar minuten naar deze van Higpi luistert, dan moet je toch ontspannen. Lijkt mij zo. Of zoals mijn oma altijd zei, me dunkt. Nothing van Higpi hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je zo meteen weer een stemlijstje voorbij gaat horen komen die misschien wel van jou gaat zijn. Als die van jou is, dan moet je zo snel mogelijk reageren via de Kink-app om kans te maken op dat t-shirt. De naam, die noem ik zo meteen pas van degene van wie het lijstje is. Maar ik kan je wel alvast verklappen dat je zo meteen in dat stemlijstje van de Kink 1500 muziek gaat horen van Audioslave, Pearl Jam en ook The Last Dinner Party. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd? Bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500.
0: Als jij gestemd hebt via kink.nl of in de Kink-app en je hebt in jouw stemlijstje onder andere muziek zitten van Audioslave, van Pearl Jam en van The Last Dinner Party, en jouw naam is Manuela Pepels, dan is het zaak om zo snel mogelijk een berichtje te sturen via de Kink-app. Misschien maak je dan wel kans op dat Kink 1500 shirt. Dus Manuela Pepels, laat van je horen. Dit is jouw stemlijstje.
3: Kink 1500, jouw stemlijst.

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor Manuela Peeples. Het goede nieuws is dat zij behoorlijk goede muzieksmaak heeft. Met bijvoorbeeld deze Nothing Matters van de Last Dinner Party. En daarvoor Even Flow van Pearl Jam en Be Yourself van Audioslave. Uit haar King 1500 stemlijstje. Het slechte nieuws voor Manuela Peeples is dat ze zich niet op tijd gemeld heeft in de King Cap. Sterker nog helemaal niet. Dus er gaat geen King 1500 shirt uit op dit moment. Over iets minder dan een uurtje een volgende kans voor misschien wel jou. En met jou King 1500 stemlijstje. Dus heb je gestemd via King.nl in de King Cap? Zometeen weer opletten voor een King shirt. Het is zometeen de King XL die je gaat horen. Dat is een soort van vervolg op het debuutalbum van Placebo. Zij bestaan 30 jaar en dat debuutalbum hebben ze een recreated heropname van gemaakt. En er staat ook op dat eerste album van Placebo HK Farewell. HK Farewell. En daar wisten we nooit helemaal precies waar dat over ging. Maar die HK, dat blijkt dan te staan voor Helen Keller. Die bekende wetenschapper, schrijfster ook, die blind en doof was. Daar hebben ze dan nu, jaren later, hebben ze daar nog een vervolg op gemaakt. En die heet dan letterlijk Helen Keller. En dat is deze week de Kink XL. Die ga je horen na The Manic Street Preachers bij Kink. A Design for Life.

0: Placebo. De band die hun 30-jarig bestaan viert. Binnenkort ook nog met een Trekking Kink Present Show in Amsterdam. En ook met deze Kink XL deze week Helen Keller bij Kink. Zometeen muziek van The Killers, Radio Free Alice en OK Choice. Hoi zo.
1: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken. En volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren. En tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Met The Killers en Radio Free Alice zometeen. Eerst Case Choice, Everything for Free.

Nieuwe muziek bij Kink. Radio Free Alice en Kick in the Shins. Daarvoor Mr. Brightside van The Killers. Dat was een van de liedjes die in de grote partyhits mashup zat van Kink Present Simple Plan gisteravond. Kink. In Avans Live was het grote pop-up feestje. En Simple Plan doet altijd in hun show een mashup. En dan spelen ze een cover van Avril Lavigne en een cover van Smash Mouth All Star. En dan ook een cover van Mr. Brightside van The Killers. Het was sowieso een hele fijne avond voor iedereen die van fijne pop-punk muziek houdt. De foto's van die show die check je nu op de socials van Kink. @kink.nl, bijvoorbeeld op Instagram. Voorprogramma was Charlotte Sands en ook Neck Deep. En Neck Deep is een van mijn lievelingsbands. Dus dit is voor mij echt een excuus om met beide handen aan te grijpen. En om gewoon weer een keer muziek van Neck Deep te draaien in het nationale pop-punk momentje. Dat is elke zaterdag rond 2:20. Gewoon een momentje voor iedereen die net als ik helemaal dol is op het genre pop-punk. Nou, het mag geen verrassing zijn dat het zometeen een liedje van Neck Deep gaat zijn, wat ze gisteravond ook in Avans Live hebben gespeeld. Eerst muziek van Therapy en deze van Aerosmith bij Kink. Dit is Janie's Got a Gun.

Vanavond vanaf 9 uur, dan is ze er weer. Onze eigen Diane. Diane Kok hier bij Kink. En dit was een liedje wat Therapy niet over haar maakte. Diane bij Kink Alternative Rock Radio. 20 over 2 geweest op zaterdagmiddag. Dat betekent mijn favoriete momentje van de week.

pop-punk feestje dus vanavond. Vanmiddag dan eigenlijk. In het nationale pop-punk momentje wat je elke zaterdag rond 20 over 2 hoort. Een van die acts bij King Presents Simple Plan. Dat was natuurlijk dan gewoon de main act. Het begon met Charlotte Sands. Maar daartussen zat ook nog een support act van Neck Deep. En dat is een van mijn lievelingsbands. Zij komen uit de UK. Een van de fijnste pop-punk bands uit dat land. En dit is eigenlijk een van de grootste pop-punk clichés waar zij ook een nummer over gemaakt hebben. Dat je uit je geboortedorp weg wil, maar dat je daar niet weg lijkt te kunnen komen. Can't kick up the roots. Dit is Neck Deep bij Kink.

gisteren nog de support act bij King Present Simple Plan. Nu in het nationale pop-up momentje. Neck Deep Can't Kick Up The Roots. Hij staat ook in de playlist waar je alle nationale pop-up momentjes ooit vindt. En die playlist die vind je op kink.nl/momentje. En dit is Teddy Picker, Arctic Monkeys.

0: Het is dat afschuwelijke apparaat op de kermis. Waarmee je dan probeert om zo'n knuffel uit die machine te grijpen. En dat lukt dan nooit. Dan laat hij hem net weer vallen. En dan heb je weer een muntje erin gegooid. En dan is het weer niet gelukt. En dan probeer je het nog 500 keer. Maar het is ook de titel van deze fijne track van Arctic Monkeys. Teddy Picker bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen weer een stemlijstje voor de Kink 1500. Als jouw naam genoemd wordt, levert dat je misschien wel een Kink 1500 t-shirt op. Die naam noem ik zo meteen. En het wordt een stemlijstje met muziek van Red Hot Chili Peppers, Fontaines DC en Bruce Springsteen, die je zo meteen hoort.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Kink. Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Bart Zandbergen. Hij stuurde zijn lijstje in via de Kink-app of Kink.nl. En ik ga 3 tracks draaien van zijn Kink 1500 stemlijstje. Dus ben jij Bart Zandbergen? Meld je dan op tijd in de Kink-app tijdens je lijstje. En dan bel ik je zo meteen terug. En dan win je dat Kink 1500 shirt. Dus Bart Zandbergen, dit is jouw lijstje met daarop zometeen muziek van Fontaines DC, Bruce Springsteen. En we beginnen met Red Hot Chili Peppers, Danny California.
15: Kink 1500, jouw stemlijst.

Het waren de drie van de Kink 1500 stemlijst van Bart Zandbergen. Die heeft hij ingestuurd via de Kink of King.nl. Danny California van Red Hot Chili Peppers staat daarop. Marianne van Fontaine's DC. En ook deze Badlands van Bruce Springsteen. Alleen Bart heeft zich niet gemeld in de Kink. Dus geen Kink 1500 shirt. Zometeen rond 3:30 bij Lisa Konings is er weer een nieuwe kans om jouw naam genoemd te horen. En dan op tijd te reageren voor dat Kink 1500 shirt. En stemmen kan dus in de Kink-app op kink.nl/1500. Dat kan nog voor de duidelijkheid tot en met donderdag. Dat is goed om te weten. Dan sluiten de stembussen en dan gaan we uiteindelijk vanaf 19 oktober de Kink 1500 in. En als je nog wat inspiratie nodig had voor dat je denkt, ik weet niet zo goed waar ik dan op moet stemmen. Nou, misschien het nieuwe werk van Muse, dat je dat te gek vindt. Daar ga ik er zo meteen eentje van draaien. Of juist classics van bijvoorbeeld The Cult. Maar deze zou je ook op je stemlijstje kunnen zetten. Maximo Park bij Kink, Apply Some Pressure.

0: Nou heb ik nooit logopedie gehad, maar ik kan me zo voorstellen dat deze songtitel daar een prima oefening was geweest. She sells sanctuary. She sells sanctuary. She sells sanctuary. 10 keer achter elkaar zeggen. De Cult hoorde je op de zaterdagmiddag van Kink. She sells sanctuary. Tot zover. Ik spreek je morgenmiddag om 12 uur weer. En zo meteen is hier Lisa Konings met weer King 1500 stemlijstjes, waarmee je een t-shirt kan winnen. En ook zo meteen bij Lisa muziek van onder andere The Rolling Stones en ook Florence and the Machine. Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Van Albert Heijn. 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden, het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen, ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa. Lisa Koning.
6: Met zometeen Start Me Up van de Rolling Stones. Now You Got the Love van Florence and the Machine. King.

0: over 10. Nieuwe muziek van Royal Blood.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag. Ik ben Lisa en dit is Kink. Op deze toch wel rare zaterdag. Ja, twee woorden die elkaar versterken. Onstuimig en tevens wisselvallig. Want toen ik onderweg was naar de studio, kwam het me echt met bakken uit de lucht en stond er een hele harde wind. Maar inmiddels schijnt het zonnetje en is het best prima herfstweer. Ja, en Paul die appt via de Kink-app dat dit ook zijn zaterdag in zijn greep houdt. Want hij moet nog naar de winkel toe, maar durft niet omdat het telkens slecht weer is. En het nu wel weer prima te doen is, maar hij is ook bang dat op de terugweg hij weer van zijn fiets wordt afgeblazen. Ja, thoughts and prayers nonetheless. En Nina die heeft ja net voor het eerst dit jaar de verwarming aangezet. Maar is wel van plan om de rest van de dag binnen te blijven en lekker schoon te maken met Kink aan op de achtergrond. Nou ja, dan hoor je zo meteen muziek van Dodgy en ook Run to the Water van Life krijg je direct naar Cake. Dit is The Distance.
1: Kink.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: waar je op dit moment niet voor de lol wil zijn. Want er is op dit moment sprake van een actieve noodsituatie door zware regenval en harde windstoten. Beaches in Tennessee van Cage the Elephant hoorde je op Kink. En zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn nog steeds open. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje hier op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk. Ja, en mocht dat zo zijn, mocht je zometeen je eigen naam horen, pak dan de Kink-app erbij en laat van je horen, want dan stuur ik een mooi t-shirt jouw kant op.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
8: Ja, je kunt dus stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. En dat heeft ook Simon de Reden gedaan met in zijn toplijst Drunken Lullabies van Flogging Molly, I Cried, I Wept van Kingfisher en Dreams van The Cranberries. Ook weer echt alleen maar topkeuzes zo. En Simon, als je dit hoort, stuur binnen die 3 tracks een bericht met de Kink app, dan krijg je van mij een Kink 1500 shirt.
7: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Drie tracks uit de fantastische stemlijst van Simon de Rede. Met daarin onder meer Dreams van de Cranberries, I Cried, I Wept van Kingfisher. En zoals je net hoorde, het ultieme zaterdagavondnummer Drunken Lullabies van Flogging Molly. En het is weer gelukt. Binnen deze drie tracks heeft Simon een appje gestuurd via de Kink app. Dus dat betekent dat er een Kink 15.

0: zangers uit Engeland die een band starten. Het is al eerder gedaan, maar ook deze keer is het weer een groot succes. Kyo hoorde je met That's Me. En zometeen op Kink een van de singles van Pergola. Het album waarvan dit jaar uitgebreid het 25-jarige jubileum is gevierd. Deze dan van Johan krijg je na Fight for Your Right van Beastie Boys.
1: Yeah!

0: Het prachtige Days Done van Johan op Kink. Met Naat aan Penus van 4 uur op verzoek van Maddie. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Want sinds het album uit is, staat hij constant op repeat, zegt ze via de Kink app. En ook deze van Metallica hoor je over een paar minuten.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Vaarwel, zal de ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: 4 uur. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen A Different Kind of Happiness van Nothing But Thieves. Now Whiskey in a Jar van Metallica.

0: zomerse deuntjes van Tudor Cinema Club.
1: Dit is King.
0: Something Good Can Work hoorde je op de radio. En ja, goedemiddag, Lisa hier en dit is King. Maar ja, die zomer die hebben we volgens mij vandaag officieel achter ons gelaten. Want de verwarming kan plots weer aan thuis en de truien kunnen ook wel weer de kast in. Ja, dat heb ik vanmorgen dus gedaan. Ik ben recent verhuisd en sommige dingen, te veel dingen eigenlijk, zitten nog in dozen. Waaronder dus mijn herfst- en winterkleding. Dus vandaag heb ik tussen alle dozen zitten graaien en heb ik ze uiteindelijk wel gevonden. Ja, terwijl Karin juist de zomer in haar bol heeft, app ze via de Kingcap. Want zij is aan het inpakken voor vakantie. Morgenochtend vliegt ze naar Curaçao. Dus zij is nu juist door zomerkleding nog even snel aan het wassen en strijken. Ja, dat soort berichten wekken enige jaloezie op. Dus voor de rest van Nederland die wel in het herfstweer zijn ding moet doen, hier ook wat herfst op de radio. In de letterlijke zin van het woord ook. Wat Autumn van Green Lizard hoor je zometeen na Orange Crush van R.E.M.
1: Kink.

0: 595, Violet Girl op Kink. En dat 595 gaat over wat wij kennen als de 06-lijnen, waar de stoute dames je vieze dingen toefluisterden in lang vervlogen tijden. En 595, of 595, gaat over hoeveel het kost per minuut. Het liedje duurt 2,5 minuut, dus afgerond op de hele minuut is dat ongeveer $18. Nou, iets anders. Zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn geopend. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje hier op de radio voorbij komen. Als je gestemd hebt natuurlijk. En maar mocht dat zo zijn en je hoort je naam ook, pak de Kink-app erbij en laat van je horen. Dan stuur ik misschien wel een mooi t-shirt jouw kant op. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, en dat stemmen kun je me allemaal doen op kink.nl. En dat heeft ook Els Spartak gedaan met in haar lijstje Engel van Rammstein, Who's Gonna Be The Goat van De Staat en het fijne Still Interview van Paramore. En Els, als je dit hoort op dit moment, stuur binnen deze drie tracks een bericht met de Kink-app. En dan krijg je van mij dat Kink 1500 shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Jouw stemlijst. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Drie tracks uit de King 1500 stemlijst van El Sparretak. Still Interview van Paramore, Who's Gonna Be the Goat van de Staat... en zoals net beleefd, Engel van Rammstein. Drie nummers dienden ook als klok, want Els kon een King 1500 shirt winnen... als ze op tijd met de King-app een berichtje zou sturen. Maar helaas is dat niet gelukt. En volgend uur kan ook jij kans maken op zo'n King 1500 shirt... mits je hebt gestemd natuurlijk. En dat kan

0: Kink. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij 2 andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de Grote Prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
5: Met zometeen armslang van Sam Fender na Stand My Ground van Within Temptation. Kink.

0: Sun Hits the Sky van Supergrass.
1: Dit is Kink.
0: En was het maar waar. Ondanks de doorbraak eerder vanmiddag las ik vanmorgen wel in de krant dat we ons mentaal weer mogen gaan voorbereiden op het grauwe weer en veel regen en gewoon echt de herfst. Bah. Anyhow, goedemiddag. Dit is Kink en ik ben Lisa. En wat wel een voordeel is van de herfst is dat sommige muziek nog fijner is en zijn ruimte zo goed kan innemen. En als er één band is die goed klinkt met bruine, vallende blaadjes van de bomen en een natte regenjas, is dat wel The War on Drugs. Ja, vorige maand brachten ze hun nieuwste single Who's That uit en die hoor je nu op de radio.
1: Kink.

Zo fijn dat we terug zijn after Rachel via de Kink app. About You van de Pretty Reckless hoorde je op Kink. En zometeen maak je kans op een gloednieuw Kink 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn geopend. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje hier voorbij komen op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk. Ja, en mocht dat zo zijn, pak dan de Kink app erbij en laat van je horen als je naam voorbij komt. Want dan stuur ik jou een mooi t-shirt toe.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
13: Ja, en dat stemmen kun je natuurlijk doen op kink.nl. En dat heeft ook Norbert Hoefnagels gedaan met in zijn toplijstje Lola Montez van Volbeat. En ook het nummer waar veel mensen hun jaar als traditie mee afsluiten. Bohemian Rhapsody van Queen. En ook My Hero van Foo Fighters kun je terugvinden in het lijstje. En Norbert, als je dit hoort, stuur binnen deze drie tracks een berichtje met de Kink-app. En dan krijg je van mij het Kink 1500 shirt.
12: Kink 1500, jouw stemlijst. We'll be right back.

Het is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

van Norbert Hoefnagels. Met daarin onder meer Lola Montez van Volbeat, Bohemian Rhapsody van Queen en My Hero van Foo Fighters. En het is weer gelukt. Binnen deze drie tracks heeft Norbert een appje gestuurd via de Kink app. Dus dat betekent dat er een Kink 1500 shirt zijn kant op gaat. Ja, en wil je er ook kans op maken? Dat kan bijna ieder uur hier op Kink. Vul jouw stemlijstje in via kink.nl en hou dan vooral goed de radio in de gaten.

0: Nieuwe muziek van Lee Bloodlines hoorde je op Kink, waar de middag langzaam verandert in de avond. En dat betekent ook Larissa Posma zometeen op de radio. Met na het ANP-nieuws van 6 uur muziek van White Lies, To Lose My Life hoor je zometeen. En over een paar minuten ook deze van de Smashing Pumpkins op de radio.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Sijksas en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace, ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow, nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. met geregeld zon en 14 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
14: Samen met Harry, Charles en Jack. Dat zijn de heren van de White Lies.
12: Kink.
14: Die hoor je zometeen na de Smashing Pumpkins. Dit is Disarm op je zaterdagavond.

cannot defeat the power of ideas. Tyrannie kan de kracht van ideeën niet verslaan. Het zijn bekende woorden van de schrijfster Helen Keller. Haar boeken die werden in de jaren 30 verbannen. En als reactie schreef zij een brief waarin deze quote staat. Je kan boeken verbannen, maar niet de waarheid. Niet de vrijheid om te dromen. En niet de hoop en ideeën van mensen. Die Helen was een krachtig persoon. En dat is het nieuwste nummer van Placebo ook. Er is een reden waarom het nummer Helen Keller heette. Luister naar Kink. En met deze motiverende woorden is je zaterdagavond officieel begonnen. Wat fijn dat jij er bent. Er is hier in deze koude zaterdagavond spenderen jij en ik samen. Trouwens, over kou gesproken, het kan altijd erger. We gaan zo meteen naar het koude Noorwegen waar de band Madrugada vandaan komt. Maar eerst hoor je de Police hier bij Kink. Dit is I Can't Stand Losing You.

hoorde je hier bij Kink. Zo'n goede band, namelijk Back So Lekker, Madrugada. Het is een Spaans woord wat de vroege ochtend betekent. En dat is lichtelijk ironisch, want je luistert naar Kink op je zaterdagavond. 6 uur geweest, avondeten achter je kiezen. Zometeen hoor je een band die de allereerste Kink Icon Awards in ontvangst heeft genomen. En eerst gaan we naar een echte classic. Dit is The Verve met A Bittersweet Symphony.

0: die de allereerste Kink Icon Awards in ontvangst mocht nemen. En hartstikke terecht. Wat een icone. Hier bij Kink vloeit de liefde voor de Haagse Wodan Boys en dat blijkt. Als ik kijk naar de stemlijsten voor de Kink 1500 zie ik flink wat Wodan Boys. Onder andere op de lijst van Anouk en Tom. Maar zometeen pak ik er een andere stemlijst bij. Een stemlijst waar Staind en Soundgarden op staat. En als jij denkt, hey, dat zou best wel eens mijn lijst kunnen zijn. Let dan goed op.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met

0: Mickey anders doet.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: My name is Jonas. Nou, dat is het niet. Maar als jouw naam wel Jonas is en dan Jonas van Galen, ik heb jouw stemlijst voor me. Staind, The Naked and Famous en Soundgarden, die staan daarop. Dus Jonas, app zo snel mogelijk naar de studio. Dan start ik Staind.
5: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Oh, lekker die swimmen. Nou, het is lastig ook wel hoor.
1: Dit is Kink.
0: Ik bedoel, die wel, die toch niet. Nou, die hoort ook op serieus. Weet je, in Den Haag maken ze iedere dag beslissingen, maar die zijn bij lange na's niet zo moeilijk als het stemmen voor de Kink 1500. Laten we eerlijk zijn. Je bent bij de letter C en dan zit je al op 50 nummers. En je weet dat er fantastische nummers aan gaan komen. Dan moet je alsnog gaan schrappen. Lastig. Maar als ik kijk naar de stemlijst van Johan van Galen, dan zie ik wel overwogen keuzes. Mooi balans tussen hard, zacht, vrouwelijke artiesten, mannelijke artiesten, nieuwe bands, oude bands. Het is briljant. De lijst van Johan van Galen is een lijst waar liefde, zorg en aandacht in zit. En dat hoorde je. Stained, It's Been A While, het energieke Naked and Famous, en dan Chris Cornell in Soundgarden. En met die lijst maakte Johan kans op dat Kink 1500 shirt als hij appte. En dat heeft hij gedaan. Johan, dat shirt komt jouw kant op. Volgend uur weer een nieuwe stemlijst, maar eerst een nieuwe muziek. De Editors hoor je zometeen met nieuw werk naar Jet. Dit is Are You Gonna Be My Girl op je zaterdagavond.

En die is seriously goed. De nieuwste van de editors hoorde je hier bij Kink. Zometeen meer nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. En ook Good Charlotte komt eraan. Eerst een echte classic van Iron Maiden. Dit is Run to the Hills.

0: Kink.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Krista Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
4: Heerlijk deze zaterdagavond en hij wordt beter met Good Charlotte.

pas waarderen wat je hebt als je het bijna kwijt bent. Kink. In het geval van Josh Homme was dat zijn leven. Aan bijna doodervaring begon hij het leven veel mooier in te zien. Dat besef is de inspiratie voor het nieuwste nummer van Queens of the Stone Age. Where the God Girls At, die hoorde je net. En misschien zijn ze wel hier bij Kink. Net als de metalheads, de emo's en alle liefhebbers van alternative rock. Jij dus. Welkom op je zaterdagavond, Larissa hier. En vandaag was er behoorlijk wat zonneschijn. Maar ook aardig wat regen. En die combi die zorgde ook voor aardig wat regenbogen. Dat is toch prachtig om te zien. Moet wel zeggen, hopelijk heeft de Tweede Kamer het niet gezien. Anders zitten ze weer een spoedberaad in Den Haag. Want oh, wat zijn die regenbogen eng toch. Oh. Oké. Okay. Ook hier bij Kink is het genieten van de zon en van de regen. Je hebt beide nodig. Zometeen neem ik je mee naar een zonnige bestemming samen met Madness. Maar eerst krijg je regen. Why Does It Always Rain On Me van Travis hoor je nu. Op je zaterdagavond hier bij Kink.

en Fall to... Was dat dan? Ja, we gaan instappen. Alright, rustig varen over de rivier de Nel zit er met Madness absoluut niet in. Bereid je voor, dit is Nightboat de Kei.

0: Wat ontzettend romantisch. Een liefdeslied over haar vriend Bobby. Phoebe Bridgers hoorde je hier bij Kink.
1: OG of niet?
0: Iedere zaterdag bepaal jij waar wij naar gaan luisteren. Is dat het origineel van de nummer of juist niet? En dat doen we in OG of niet. Deze week de suggestie van Johnny. Hij appte We Used to Wait van Arcade Fire. En Direct heeft daar een cover van gemaakt. Die is zo geweldig. Groet Johnny. Alright, die twee versies die zetten we dus tegenover elkaar. En jij bepaalt naar welke versie wij gaan luisteren. Even die twee versies.

0: Angie of niet?
1: Uit 2011. Ja, het is bizar. Het klinkt helemaal niet live. Zo ontzettend goed. Maar goed, jij bepaalt naar welke versie jij en ik gaan luisteren. Dat kan je doorgeven via de Kink-app. En over stemmen gesproken, zometeen weer een nieuwe stemlijst van een Kink-luisteraar. En als op jouw lijst Incubus met Drive staat, zou ik even heel goed opletten. Kink.
0: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: Maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
4: Maddie van den Bos, ik weet dat jij van autorijden houdt, want Incubus Drive staat in jouw stemlijst. Als jij nu auto aan het rijden bent, ga naar de kant en app de studio. Dan krijg jij dat Kink 1500 shirt.
3: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: hebt niet geappt naar de studio. Dat betekent geen Kink 1500 shirt voor jou. Dat shirt gaat terug op de stapel. En volgend uur pak ik er weer een nieuwe luisteraar bij. En dus ook een nieuwe stemlijst.
1: OG of niet?
0: Over stemmen gesproken. Iedere week op de zaterdagavond heb jij de keuze tussen het origineel van een nummer of juist niet. En deze week de suggestie van Johnny. Hij wil graag het origineel van You, We Used to Wait van de Arcade Fire tegenover de cover van Direct zetten. Voordat we naar de uitslag gaan, nog even die twee versies naast elkaar.
1: OG of niet? How we used to wait
0: for letters to arrive. Het origineel van Arcade Fire. Both strangers still. Uit 2010.

uit 2011. Mooi zeg. Sam die vindt het origineel van Arcade Fire beter. Wilco vindt het absurd dat de cover live is. Zo goed klinkt hij. En dat vonden meer mensen. De winnaar deze week in OG of Nie is de cover van Direct. We Used to Wait hoor je nu hier.

deze week in OG of Nie. De cover van We Used to Wait door Direct. Volgende week weer een nieuwe OG of Nie. Heb jij suggesties? Geef het door via de Kink-app. Luister naar Kink op je zaterdagavond. Dit is Muse.

nummers van Muse. En dat is hartstikke begrijpelijk. Wat een band, zeg. Be With You hoorde je hier op je zaterdagavond bij Kink. Zometeen de Peppers, maar eerst Led Zeppelin. Dit is Immigrant Song.

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten.
3: Of nee, juichen voor Oranje.
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, met een broodje.
8: Een broodje, hè?
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: Koop wie ik doe mee. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. En die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon. En een graad of 14.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
3: Rondjes draaien met Figure 8. Bleach 93 hoor je zo na de Peppers. Kink.

stilzitten. Dat kan gewoon niet. Je hebt je stoel aan de kant geschopt. Je bent aan het stuiteren in de woonkamer, net zoals ik hier in de studio. En dat allemaal door Bleach 93. Figure 8 hoorde je hier. Op je zaterdagavond. Wat fijn dat jij erbij bent. Larissa hier en op Kink of bij Kink hoor je de lekkerste alternative rockmuziek. Zometeen een band die last heeft van weltsmecht. Wat dat is, dat hoor je zo. Ook YouTube komt eraan. Maar eerst de Last Shadow Puppets op deze donkere zaterdagavond. Dit is My Mistakes Were Made For You.

0: Weltschmerz. Ken je dat woord?
1: Dit is Kink.
0: Ik heb er ook nog nooit eerder van gehoord, maar de letterlijke betekenis is wereldpijn. Een soort verdriet over de huidige toestand van de wereld. Want die kan heel mooi zijn, maar lees het nieuws en je weet dat dat gewoon niet de realiteit is. Daris, hoe kom je dan op dit woord nou? De Nederlandse band Mood Board gebruikte dat woord in een interview. De huidige generatie voelt die weltschmerz op dit moment en dat is natuurlijk niet een heel prettig gevoel. Want als het zo slecht gaat in de wereld, ja, waar doe je het dan allemaal voor? Waarom zou je studeren? Waarom zou je werken? Het maakt toch niet uit. Dat dacht de band ook. Maar in plaats van te blijven hangen in dat gevoel, zijn zij het anders gaan bekijken. Als de wereld toch neergaat, fuck it. Fuck alles. Geniet gewoon. En die attitude hoor je heel goed terug in hun muziek. Het klinkt alsof de band tegen alle negativiteit aanschopt en dat is misschien ook wel de juiste houding op dit moment. Moodboard hoor je hier bij Kink met een flinke dosis fuck it mentaliteit. Dit is Skin.

0: Dit had ook op mijn stemlijst moeten. Het gebeurt iedere keer. Ik heb mijn stemlijst al ingeleverd, maar dan hoor ik nummers waarbij ik denk, ja, oh, dit had er ook al op gekund, joh. Goed, jouw stemlijst is goud waard, want met jouw lijst maak je kans op een gloednieuw Kink 1500 shirt. Ieder uur pak ik er een lijst bij. En als dit jouw lijst is en je appt binnen die drie nummers, dan is dat shirt van jou. Komt David Bowie, The Strokes en The Haunted Youth jou bekend voor? Blijf dan goed luisteren.
1: Kink. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Boas van Doorn, ik herhaal. Boas van Doorn, ik heb jouw stemlijst erbij gepakt. En ik kom superlatief tekort. Wat een lijst zeg. The Haunted Youth, The Strokes en David Bowie staan daarop. En daar begin ik mee. Sound & Vision hoor je nu bij Kink en Boas. Appen, kom op!
12: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Kink.
1: Bij de luisteraars van de Haunted Youth stel ik mij altijd zo'n dromerig type voor. Iemand die een flanelshirt met een kop koffie naar de vallende herfstbladeren aan het kijken is. Iemand die filosofeert over de zinnen van het leven met een prachtig boek. En daarna gaat hout hakken in het bos of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dat is dus wel hoe ik mij Boas van Doorn voorstel. De Haunted Youth stond op zijn stemlijst voor de Kink 1500. En Boas kan dat flanelshirt doneren. Want hij heeft een prachtig nieuw Kink 1500 shirt om te dragen. Hij hebt op tijd en wint. En met jouw stemlijst voor de Kink 1500 maak jij ook kans op dat prachtige Kink 1500 shirt. Heb je nog niet gestemd? Geen probleem. Ga dan naar kink.nl/stem. Dan doe je automatisch mee. Zo simpel kan het zijn, hè? Zo simpel is het ook. Luister naar Kink deze donkere zaterdagavond en dan kan je wel wat gezelschap gebruiken. Kings of Leon hoor je zo met You Somebody na Soulwax. En die hoor je nu met Too Many Deep.

0: 7 keer platinum in Nieuw-Zeeland, 5 keer platinum in Australië. Meer dan 50 covers en iedereen kan dit nummer meezingen.
1: Dit is Kink.
0: In 2008 had Kings of Leon een hit te pakken met You Somebody. Je hoort het nummer net hier bij Kink. Eigenlijk ook niet heel raar dat ze met dit nummer een hit hadden. Het is niet heel moeilijk, het is super catchy. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor het nieuwste nummer van Palais Royal. Vorige week hoorde je het hier bij Kink voor het eerst in de Daily Drop. En ik moet bekennen dat ik het zo vaak luister dat ik het nu al volledig mee kan zingen. Het is echt een heerlijke plaat. Lost in Translation heet die en die hoor je zometeen. Dat meezingen bespaar ik je trouwens. Zometeen hier bij Kink, Marco van Hierde tot middernacht. En ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan en zoals altijd, leef je leven. Doe geen kwaad en geniet een beetje. En dat genieten komt zeker goed met de Palais Royal. Dit is Lost in Translation en Larissa.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Is... dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0... en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta... en Fortuna Sittard Twente is nog bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon... en een graad of 14.
6: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
16: Het is zometeen tijd voor iets killers, maar ook nu. Dit is namelijk Ice Queen.

naar buiten kijkt, dan is het guur, het is koud, het is donker. Het is zaterdagavond, een lekker glas rode wijn bij de hand. Je hebt alles gedaan wat je vandaag had moeten doen. En dan zet je de radio aan en hoor je deze parel van Case Choice, Dead. En dat is precies wat Marije is gebeurd. Ze zegt, Marco, wat een mooi liedje is dit. Dit is de allereerste kennismaking met Case Choice voor mij betreft. Het liedje die mijn vader ooit opzet en vanaf dat moment was ik hoekt. Wat een lekker begin van de zaterdagavond. Van harte welkom, mijn naam is Marco. Ik heb zo meteen Bruce Springsteen voor je, maar eerst

0: Het lijken mij echt vreselijk grote schoenen om te vullen, die van Violet Grohl. Sterker nog, ik krijg er een soort van plaatsvervangend ongemakkelijk gevoel bij als ik eraan denk in welke situatie zij momenteel zit. De schoenen namelijk die zij moet vullen. Papa Lief stond vorig jaar namelijk 37 keer in de King 1500. 37 keer. Natuurlijk onder andere met Nirvana en met de Foo Fighters. Nu is het de beurt aan de nieuwe generatie en gaat dat lukken? Dat antwoord zal deels in handen liggen van jou. Je kunt namelijk stemmen op de King 1500, want officieel de stembussen die zijn geopend. Tot volgende week. En de toffe bijkomstigheid is dat als je dat hebt gedaan, je ook nog eens een kans maakt op het unieke exclusieve King 1500 t-shirt. Daar hoef je eigenlijk maar één ding voor te doen.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De King 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Alisa die doet haar achternaam eer aan. Voortman. Nou ja, hup, ga eens voort, man. Dat heeft ze gedaan, hoor. Ze is in beweging gekomen en heeft haar stemmen uitgebracht op haar favoriete liedjes in de stemlijst voor de Kink 1500. In die stemlijst staan onder andere de Stone Roses, I Wanna Be Adored. Paramore staat erbij, Ain't It Fun? Nou ja, zeker wel, die hoor je zo meteen. En Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Drie liedjes waar Alissa Voortman op heeft gestemd. En Alissa, als je dit hoort, laat even weten dat je er bent. Dan heb ik in ruil een heel tof Kink 1500 t-shirt voor je. En als kers op de slagroom hoor je nu drie liedjes uit jouw favoriete lijst.
5: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink 1500.

0: is gebeurd zonder dat de Stone Roses het doorhad. Alyssa Fortman heeft pure adoratie uitgesproken voor dit liedje. I Wanna Be Adored, want ze heeft ervoor gezorgd dat dit liedje in ieder geval 1 stem heeft gekregen. En hopelijk komt hij namens haar daarmee hoog in de lijst. Namelijk de Kink 1500. En dat hoor je vanaf aanstaande volgende week, maandag 19 oktober. En ze meldde zich net via de Kink app. Alyssa is aanwezig, is blij met het nieuws dat haar naam is genoemd. Haar liedjes zijn gedraaid net op Kink. En notabene ook nog, zij nu officieel eigenaar is van het exclusieve Kink 1500 shirt. En als je denkt, nou, dat zou ik ook wel willen. Even stemmen dus, kink.nl.
1: Kink Director's Cut.
0: Geen stem, maar wel je stem laten horen voor een lekker ontspannen lang liedje voor de zaterdagavond. Vandaag is zo'n dag dat je alles hebt moeten doen. Je hebt vroeg je bed uit moeten rollen. Schoonmaken, kids naar de sportschool en weer terug. Of naar de sportvereniging, voetbal, hockey, korfbal. Daarna snel nog even boodschappen doen. Uiteraard op hetzelfde tijdstip dat iedereen het doet. Hartstikke druk, maar het is gelukt. Daarna koken, maar nu is het tijd voor jou. Elke week om 9:45 een lekker lang liedje. In de vorm van de Kink Director's Cut. En die krijg ik vandaag van Wouter. Kijk of die er is. Nou, misschien is die ook inmiddels al lekker in een ontspannen modus terechtgekomen.
2: Die u probeert te bereiken, heeft voicemail uitgeschakeld.
0: Oh, echt?
2: U kunt geen bericht inspreken. De verbinding wordt nu verbroken.
0: Oké, ik kan niet eens een bericht inspreken. Nou, misschien, met enig geluk, is Wouter, heeft hij inmiddels al eigen voor zijn geld gekozen. Inderdaad, en zit hij gewoon lekker op de bank te wachten. Want 9:45 op zijn plaat, de Kink Director's Cut van vandaag. Lightning Crashes. Wouter, een goede keus. Even alle afleiding aan de kant schuiven. Onderuit zakken op de bank. En even je oren gespitst om 5 minuten en 18 seconden lang lekker te genieten van jouw liedje als de Kink Director's Cut. En die is vandaag van live. Dit is Lightning Crashes.
3: Lightning Crashes.

0: hoeft er niet eens per se aan te denken. Je kunt er ook goed naar luisteren. Want het kan zijn dat zometeen de deurbel gaat. En nog groter is de kans dat er een Creed voor je deur staat. Die wil graag naar de eerste verdieping. En ook Keizer Chiefs komt zometeen langs. Direct naar het nieuws van 10.
1: Dit is Kink Alternative.

0: Kink. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden.
6: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
8: Met daar zometeen de Keizer Chiefs, maar eerst tillen we het naar een niveautje hoger met Creed. Kink.

Een gewaarschuwd mens stelt natuurlijk voor twee, dat mogen duidelijk zijn. Wees gewaarschuwd als je richting Parijs gaat dan. Want een zeker hotel waar er een stuk of 100 VMBO-leerlingen zouden vertoeven maandagochtend in Parijs liep uit op een redelijke deceptie hoor. Moet je je voorstellen, heb je een flinke busreis achter de rug. Een mooie rondvaart over de Seine. Daarna inchecken bij het hotel. En daar staat dan een heel onaangename verrassing op je te wachten. Namelijk bedwanten. Ken je dat? Dat zijn die kleine insectjes die leven van bloed van mensen en dieren. En die gaan op je huid zitten, echt letterlijk. En uiteindelijk resulteerde dat in overal uitslag. En dus de volgende dag rechtsomkeer terug naar huis. Dus wees gewaarschuwd als je richting Parijs gaat. En check vooral even welk hotel het is geweest. Je hoorde de warning en bite my tongue. Dat hoeft niet. Wel je oren spitsen vandaag, want het is tijd voor de beste alternative rock. En dat op de zaterdagavond om die lekker af te sluiten. En dat ga ik doen onder andere straks met Chris Cornell. En ik heb ook nog wat t-shirts hier klaar liggen. Het officiële Kink 1500 t-shirt. Omgedragen, ook niet door Michiel Veenstra. Hij ligt hier speciaal te wachten op jou. Even goed opletten of je straks je stem hoort of je naam hoort hier op Kink. Muziek zometeen van Chris Cornell, maar eerst Jimi Hendrix.

u uw weg al richting de stembus gevonden? King.nl. Als dat gaat gebeuren, vanavond of misschien later dit weekend nog. Morgen bijvoorbeeld, zondag, prima dag daarvoor. Neem dan ook even dit liedje mee. Die willen natuurlijk zo hoog mogelijk in de King 1500 krijgen, toch? Radiohead hoorde je en Street Spirits. Of misschien wel die van Yard Act, New Beginnings. King.

0: Ja, sorry Suzanne. Suzanne is aan het stemmen op de King 1500 as we speak. En ze zegt, Marco, ik was bijna klaar, maar dit liedje zat er nog niet in. En eigenlijk vind ik dat hij erin hoort. Ja, als er dan toch al een nadeel is aan het stemmen op de King 1500... dan is het wel dat je natuurlijk niet oneindig kunt stemmen. Je moet ergens keuzes gaan maken. En dan moet je soms gewoon niet te lang over nadenken, gewoon gaan. Maar Yard Act, New Beginnings, zou het toch leuk zijn, Suzanne, toch? Het is de zaterdagavond van Kink. Zometeen hoor je een reeks liedjes, 3 om precies te zijn, uit naam van Nick. En één van die 3 liedjes, dat is deze. Linkin Park, maar ook de Cranberries. En waarom je die zometeen hoort, dat hoor je ook zometeen.
1: Kink. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
16: Komt er weer aan, de King 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
0: Wil Nick Oorschot zich even melden bij de Kinkbalie, alstublieft? Nick, jij hebt gestemd op de King 1500. 3 liedjes uit jouw stemlijst ga je nu horen op Kink. Namelijk The Cranberries, Promises, Imagine Dragons, Demons en de eerste van de 3, Linkin Park Numb. En goed nieuws, als je dit nu hoort, pak dan even de Kink-app erbij en stuur even een bericht dat je aan het luisteren bent. Heb ik namelijk een heel leuk cadeautje voor je, namelijk het Kink 1500 t-shirt. Hoor graag van je, hoor je nu Linkin Park.
16: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Het is theoretisch mogelijk om een heel album de King 1500 in te stemmen. Dat kan met de vrije keuzes die je hebt. Dat zou natuurlijk prima kunnen met Bury the Hatchet, het album van The Cranberries uit 1999 uit mijn hoofd. Daar staat onder andere dit liedje op, Promises. En dat liedje heeft in ieder geval de stem gekregen van Nick Oorschot. Hij laat namelijk weten via de King app: Marco, dit is een van de liedjes die in mijn stemlijst terecht is gekomen. Ik hoorde net mijn naam. Hier ben ik. Nou, goed nieuws, Nick, want je hebt je gemeld. En daarom in ruil officieel het King 1500 t-shirt jouw kant op. Veel plezier daarmee. Nou, als je denkt, dat wil ik ook. Nou ja, dan moet je gewoon stemmen op de King 1500 lijst. Kan nog, tot volgende week. Zometeen de nieuwe van Royal Blood. 10 over 10, zo rond 10:45. Eerst is dit Cake.

Ik dacht, ik ga even lekker op mijn dode gemak op de bank in slaap vallen. Dan heb je het mooi mis. Dat gaat niet als je kink aan hebt staan, want hier hoor je natuurlijk 24/7 de beste alternative rock. En die komt ook, zeker ook, in de vorm van Royal Blood. 10 over 10, je hoorde hem net op kink. In plaats daarvan is het langzaamaan 11 uur aan het worden. Tijd om ons voor te bereiden op het laatste uurtje van de zaterdag. En die gaan we zo meteen aftrappen met onder andere Rammstein Sonne. En ook Nothing But Thieves voor je klaarstaan. Maar in ieder geval, tot aan 11 uur is dit Van Halen. En daar is hij zelf ook blij mee.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien, het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
9: Ik trek zometeen even een jampot open, maar eerst tijd voor de zonnestraal van Rammstein.
7: Kink.
10: 1, 2, 3.

zonnetje, hippie en toffers goede muziek op je radio. Dit is het weekend van Kink.

Hij is er al 2 weken. En zolang ligt hij waarschijnlijk ook al bij je thuis. De nieuwe plaat van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Weer even het rauwe, recht toe recht aangeluid van de band. Zo'n stadionvullende sound. En dat moet voor verbondenheid gaan creëren. En dat is ook precies een van de hoofdthema's van het album. En in de live-optredens die ze gaan geven, of tijdens de live-optredens, zal dat ook vooral moeten gaan leiden tot verbroedering. Ja, 15 januari kunnen we het gaan merken. Want dan staan ze in Amsterdam in de Ziggo. Het laatste uurtje van de zaterdag is aangebroken. Die wordt gevuld met Interpol. Maar eerst is dit Alanis.

0: een zaterdagavond, want de dag is al druk genoeg geweest. Nu even tijd voor jezelf. Van harte welkom, dit is Kink. Mijn naam is Marco en je hoort Sam Fender en Rain Me In. En zometeen, mede dankzij Simone van der Vecht, hoor je dit nummer op Kink. En deze van Blauwtzoen. En waarom dat is? Dat vertel ik je zo.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dus stemmen is eigenlijk het devies, zo simpel als dat het is. Kink.nl, daar kun je de stembussen vinden. En kun je bijvoorbeeld stemmen op...
15: Incubus.
0: Het is maar een suggestie. Ik heb het vandaag zelf gedaan. Ik hoop dat het heeft geholpen. Stemmen die zijn vooral uitgegaan naar Blauwtzoen. Op het liedje Real Hero. En bijvoorbeeld The Wombats, Let's Dance the Joy Division. En die stemmen die komen af van Simone van der Vecht.
16: Simone.
0: Als je me hoort... Laat dan even weten dat je er bent. Dan heb ik een heel tof cadeautje voor je klaar liggen. Namelijk het originele Kink 1500 t-shirt. En sowieso als beloning 3 tracks uit jouw stemlijst nu te horen op Kink. Met om af te trappen Guns N' Roses. Dit is You Could Be Mine.
14: Kink 1500. Jouw stemlijst.

Kink. En dat allemaal dankzij, en daar mogen we toch best wel even een applausje voor uitloven, Simone van der Vecht. Nou, het klinkt een beetje lullig. Meer kan ik ook niet uithalen. Zit die moeders heel alleen met de blikje aan mijn linkerzijde. Maar niet minder is de waardering voor Simone van der Vecht. Want Simone, je hebt gestemd op de Kink 1500. Je hebt echt een waanzinnige stemlijst achtergelaten. Dat heb je laten weten via onze Kink-app. En daar komen onder andere liedjes als The Wombats uit. Let's Dance the Joy Division. Blauwzoen kwam erin voor. Real Hero, mooi liedje. En Guns N' Roses, You Could Be Mine. Die hebben allemaal jouw stemmen gekregen. Die heb je dan ook net gehoord hier op Kink. En daarvoor in ruil krijg jij van ons het Kink 1500 t-shirt. Als je nou denkt, ah, ik heb ook gestemd, maar ik heb mijn naam nog steeds niet gehoord. Geen probleem. Kan nog hartstikke goed komen. Want dit weekend, maar ook volgende week, de hele week, elke uur, nog steeds kans op het ultieme, exclusieve Kink 1500 t-shirt. Zometeen, Ugly Kid Joe op je radio, na Jake Bach.

0: ben ervan overtuigd dat deze live echt net zo lekker gaat klinken als dat je hem nu hoort op Kink. 27 oktober, hopelijk ben je er dan bij, want dan gaan ze hem vastspelen. Placebo, een Helen Keller. De Kink XL van deze week. Het is bijna tijd om de nacht in te gaan. Hè? Dat betekent dat deze 10e van de 10e officieel wordt afgesloten. Ik heb een half zak pepernoten over. Die neem ik zo meteen mee in de auto en rijd ik terug de nacht in. En hopelijk doe ik dat met jou, want zo meteen direct na 12 uur... onder andere Papa Roach op je radio en Reptile Zoo van Elephant. En morgen vanaf 6 uur, als je de dag lekker op een goede, sportieve, vrolijke noot wilt starten... dan zit Lars Wijnhoven vanaf 6 uur voor je klaar.
1: 12 uur,
0: go your own way.
1: Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky... nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen... en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal... de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen... en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de 5e plek. FC Twente speelde tegen Fortuna... En ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven vierde. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam een land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.